0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitteschooljocht,
1: haar bisroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliocht, de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore, Radio Rira, no eis share, er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Jones.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukus.
1: Boelischach, ik chach en dukus, de ihischkeliacht, de quischchali,
2: de janta misje, kiemakerstele,
1: agus misje, koan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment with fin de credit of agus nischkelte, et ha grilo or venulacte, margoel.
1: Veel de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira!

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meelitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijante mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive agus nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Dargion.